Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld, maar de belangrijkste twistpunten... Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd, uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië, dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics. It's a

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
5: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Wie met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, die past maar beter op, zegt de overheid. En dat waarschuwt ook de Vlaamse Zwemfederatie. Veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. En daarom zegt de Zwemfederatie dat je beter oplet. Overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die dingen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En tot zover de elektrische droom van de lijn. Volgens advocaat Walter van Steenbrugge heeft het aanpassen van de Belgische wetgeving rond aanzetten tot haat weinig zin. De Belgische wetgeving is ondergeschikt aan de wetten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zegt hij op de openbare omroep. Professor mensenrechten Sophie Waye gaat niet helemaal akkoord en zegt dat de Europese wetten ruimte laten voor interpretatie. En in IJsland vindt op 29 augustus een referendum plaats over de hervatting van de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. Het parlement heeft een resolutie in die zin goedgekeurd met 34 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. Dat meldt de openbare omroep van IJsland, RUV. Ja, en dan nog wat sport. Een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, nummer 5 van de wereld, klopte. Had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Opnieuw tropisch warm, veel zon, tegen de avond kans op onweer, 32 tot 33 graden. De rest van het weekend onweersbuien mogelijk. Zaterdag nog 30 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de bijen, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Wie met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, die past maar beter op, zegt de overheid. En dat waarschuwt ook de Vlaamse Zwemfederatie. Veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. En daarom zegt de Zwemfederatie dat je beter oplet. Overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die dingen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En tot zover de elektrische droom van de lijn. Volgens advocaat Walter van Steenbrugge heeft het aanpassen van de Belgische wetgeving rond aanzetten tot haat weinig zin. De Belgische wetgeving is ondergeschikt aan de wetten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zegt hij op de openbare omroep. Professor Mensenrechten Sophie Wayet gaat niet helemaal akkoord en zegt dat de Europese wetten ruimte laten voor interpretatie. En in IJsland vindt op 29 augustus een referendum plaats over de hervatting van de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. Het parlement heeft een resolutie in die zin goedgekeurd met 34 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. Dat meldt de openbare omroep van IJsland, RUV. Ja, en dan nog wat sport. Een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, nummer 5 van de wereld, klopte. Had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Opnieuw tropisch warm, veel zon, tegen de avond kans op onweer, 32 tot 33 graden. De rest van het weekend onweersbuien mogelijk. Zaterdag nog 30 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: woning of zaak die straalt, begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
3: Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Last van nek-, schouder- of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep-ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming.
1: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics.

0: Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep-ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kustram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
4: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
5: behalve op donderdag.
4: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: De 21-jarige man die in 2024 in Wenen een aanslag wou plegen tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man wilde de aanslag plegen in naam van IS, zo gaf hij later te kennen. De nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft een bezoek gebracht aan Bart de Wever in zijn ambtswoning. Daar maakte hij kennis met Maximus, de kat van de premier. Na afloop postte Magyar een filmpje op Instagram, waardoor de kat nu ook in Hongarije zeer bekend wordt. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de renbaan. Vandaag gebeurt de uitbating en onderhoud door VZ2 Draftsport Kuurne, maar die stopt ermee tegen eind juni. Net als nu zal er enkel mogen getraind worden op de renbaan. Er komen dus geen nieuwe drafwedstrijden. We laten de 80 paardeneigenaars niet in de steek, klinkt het. Een arts uit Nederland die aan de slag was bij de wellnesskliniek in Genk blijkt in eigen land geschrapt. Een tuchtcollege in Zwolle schorste de man omdat hij fout heeft gemaakt bij een facelift en een patiënte daardoor een gezichtsverlamming kreeg. Intussen is de arts ook in Genk op non-actief gezet. De weersverwachting. Kans op onweer tegen de avond. Het wordt tropisch warm, 2 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag nog 30 tot 31 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
2: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijzen. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscioncestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt, met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kustradio, de muziek van jouw leven.
2: De 21-jarige man die in 2024 in Wenen een aanslag wou plegen tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man wilde de aanslag plegen in naam van IS, zo gaf hij later te kennen. De nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft een bezoek gebracht aan Bart de Wever in zijn ambtswoning. Daar maakte hij kennis met Maximus, de kat van de premier. Na afloop postte Magyar een filmpje op Instagram, waardoor de kat nu ook in Hongarije zeer bekend wordt. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de renbaan. Vandaag gebeurt de uitbating en onderhoud door VZ2 Draftsport Kuurne, maar die stopt ermee tegen eind juni. Net als nu zal er enkel mogen getraind worden op de renbaan. Er komen dus geen nieuwe drafwedstrijden. We laten de 80 paardeneigenaars niet in de steek, klinkt het. Een arts uit Nederland die aan de slag was bij de wellnesskliniek in Genk blijkt in eigen land geschrapt. Een tuchtcollege in Zwolle schorste de man omdat hij fout heeft gemaakt bij een facelift en een patiënte daardoor een gezichtsverlamming kreeg. Intussen is de arts ook in Genk op non-actief gezet. De weersverwachting. Kans op onweer tegen de avond. Het wordt tropisch warm, 2 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag nog 30 tot 31 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weide, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
7: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
8: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majeur. Op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majeur. Grote Markt 11 in Blankenbergen heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
9: Classics, de hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuus pidalis klep ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.

Vanmiddag zon, 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en nog 22 graden dan.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
5: In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep-ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming.
4: Kust Radio. De hele dag door.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
3: 0471 340 421.
2: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
4: Classics, jouw classics, jouw leven.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
4: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
3: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
4: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
3: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
4: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
4: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
6: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, zegt defensieminister Franke, nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO. Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog een maand in de cel, heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Het KMI blijft waarschuwen voor onweer in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Daar is tussen 16 en 23 uur code geel van kracht. Volgens het KMI kan het onweer plaatselijk behoorlijk hevig zijn. En ook de komende dagen, bijna heel het weekend, is er hier en daar kans op hevig onweer. De Nederlandse Weerdienst, het KNMI, gaat voortaan de graad van de hittekracht vermelden wanneer het weersvooruitzichten meegeeft in de app. Het moet mensen helpen inschatten hoe hoog de hittestress op het lichaam kan zijn. De zogenoemde hittekrachtindex houdt naast enkel de temperatuur rekening met de luchtvochtigheid en andere factoren. Het KNMI in Ukkel zegt voorlopig de boot af te houden. Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel. Diezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon, ook wat bewolking, 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen met 20 graden. En dat verschil gaan we voelen.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 14:00. Gesloten op woensdag.

0: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt, met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
1: Dit zijn jouw classics. Classics de hele dag door.

0: zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
4: 0471 340 421.
3: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
7: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
7: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, zegt defensieminister Franke, nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO. Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog een maand in de cel, heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Het KMI blijft waarschuwen voor onweer in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Daar is tussen 16 en 23 uur code geel van kracht. Volgens het KMI kan het onweer plaatselijk behoorlijk hevig zijn. En ook de komende dagen, bijna heel het weekend, is er hier en daar kans op hevig onweer. De Nederlandse Weerdienst, het KNMI, gaat voortaan de graad van de hittekracht vermelden wanneer het weersvooruitzichten meegeeft in de app. Het moet mensen helpen inschatten hoe hoog de hittestress op het lichaam kan zijn. De zogenoemde hittekrachtindex houdt naast enkel de temperatuur rekening met de luchtvochtigheid en andere factoren. Het KNMI in Ukkel zegt voorlopig de boot af te houden. Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel. Diezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon, ook wat bewolking, 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen met 20 graden. En dat verschil gaan we voelen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: body, baby, do that conga.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Vlaams onderwijsminister De Mier heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten, nadat vanochtend een duizendtal directeurs op straat kwamen tegen haar hervorming. Vooral omdat De Mier die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zeggen ze. De Mier zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zegt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie kwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. Plaatselijk kan het lelijk huishouden, zeggen de weermannen. Code geel geldt tot 11 uur vanavond en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. De Belgische drones bewaken de Middellandse Zee, zegt minister van Defensie Franke. Ze worden ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens, jawel, in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Ja, het speelgoed heeft ook genoeg geld gekost. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar, dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte, daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 160 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Voorlopig nog drukkend warm hier bij ons met temperaturen tot 33 graden. Vanavond dus mogelijk buien met kans op hagel en onweer en ook morgen plaatselijk buien 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust, het wordt frisser 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag regen, temperaturen rond 19 graden.
1: Dit is Classics.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugsesteenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics. Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep-ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming.
1: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: We down and tell the people.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen, maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.